Kom je van de libello, kom je van de zin. Zeig het zien, op je boerin, het zien, hij kan het rechter. Zij la porta fresca, fresca, bravo, mata la cueca. Quan je zei, ik ben ook, ik ben ook, ik ben ook. Ci bagno da